0: van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Fijn dat je luistert.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

now, yo. Cha-cha again.

0: Hey barman, zullen we nog één keer het vliegenlied doen?
1: Ja, natuurlijk.
2: Als ik lig in het graf. Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: van 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Radio C Muziek.
1: We zijn aangekomen bij het Zomerfestival. Dat plaatsvindt zaterdag 11 juli van 12 tot 5 uur op zorgboerderij Macandra. En de organisatie van het Zomerfestival is helemaal in de handen van het a cappella Kamerkoor Tarantella. En de vertegenwoordiger van dat koor is Henry Hagen. Die is hier bij me. Welkom, Henry.
2: Dankjewel.
1: Wat is jouw rol binnen het koor?
2: Ik zing sinds 2 jaar in het koor als tenor. Dus ik ben dus gewoon koorlid.
1: Ja, dus maar niet in de organisatie of bestuur?
2: Ik zit nu wel in de werkgroep die dit festival voorbereidt, zeg maar. Dus, ja. Maar ik zit niet in het bestuur of zo, nee.
1: Oké, voordat ik met jou stil ga staan bij dat zomerfestival, wil ik graag eerst even kennis maken met wie jullie als koor zijn. Mm-hmm. Jullie zijn a cappella kamerkoor, gaf ik net aan. Hoe verleden hebben jullie?
2: Ik geloof 20, 22 leden ongeveer.
1: Oké, en welk repertoire brengen jullie op de planken?
2: Zeer breed, van alles en nog wat. Noem het eigenlijk maar. Maar een bepaald genre en we hebben het wel ooit
1: ook
2: gedaan.
1: Ook Nederlandstalig?
2: Ook Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig. Maar ook kamermuziek uit de middeleeuwen.
1: Wat meer klassiek georiënteerd ook.
2: Dat is ook klassiek.
1: Een breed palet hoor ik.
2: Ook Elton John. Leuk. Maar ook nummers van Hans Dorrestein die bijvoorbeeld in Sesamstraat gebruikt worden. Ja. Dus van alles en nog wat.
1: Dat is wel, die je misschien ook niet zo vaak hoort daardoor. Dat is juist leuk. Ja. Ja. Ik las op jullie website dat het koor regelmatig optreedt en daarbij uit het hart zingt. Vanuit het hart.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Ja, we zijn meer dan een koor. We zijn eigenlijk ook gewoon een groep muziekliefhebbers die ook graag zich vereenzelvigt met de teksten die er gezongen worden. En proberen ons daar ook heel goed in te leven. En daarom noemen we dat uit het hart zingen.
1: Ja,
2: de beleving inderdaad. Ja.
1: En hoe komen jullie aan die liedjes?
2: We hebben een muziekcommissie, dus een aantal koorleden. En de dirigenten zelf heeft ook heel vaak allerlei lumineuze ideeën.
1: Ja.
2: Dat ze ergens iets hoort wat ze denkt van, hey, dat is iets voor ons.
1: Maar het kan ook zijn dat er iets ingebracht wordt waarvan het koor denkt, maar niet.
2: Maar we zijn ook een heel democratisch koor. Dus als er veel koorleden zeggen van, als we een paar keer geprobeerd hebben, wat geroken hebben aan zo'n lied. En de meeste hebben zoiets van, dit ligt ons eigenlijk niet helemaal.
1: Dan gaat hij van de lijst.
2: Dan gaat het ook weer van het lijstje af.
1: Wat is jouw persoonlijke favoriet?
2: Mijn persoonlijke favoriet? Ja, ik hou wel van mooie klassieke dingen. Dus bijvoorbeeld de Cantique de Jean Racine.
1: Ja.
2: Van Fauré, dat is echt een prachtig.
1: Kippenvel.
2: Die gaan we volgende week ook doen trouwens op het festival.
1: Mooi.
2: Maar ik vind ook dat liedje van Sesamstraat van Hans Dorrestein wat we doen. Dat gaat dan over een hondje dat bang is in het donker.
1: Ja.
2: En daarover zingt.
1: Heel klein.
2: Heel klein.
1: Maar ook humoristisch daardoor.
2: Heel humoristisch,
1: denk ik.
2: Ja.
1: In 2024, 2 jaar geleden, toen bestonden jullie 25 jaar, begreep ik.
2: Klopt.
1: Dat werd gevierd met een zomers muziekfestival. En dat smaakte naar meer blijkbaar.
2: Dat smaakte naar meer.
1: Zaterdagmiddag 11 juli, 12 uur, dan barst het weer los op Macandra.
2: Dan barst het weer los.
1: Wat gaat er gebeuren daar, Henry? Kun je wat dingen toelichten?
2: Nou, het is een scala van allemaal kleine optredetjes die allemaal 20 minuten duren ongeveer. En heel veel optredetjes hebben allemaal een link met het koor of met leden van het koor. Het koor treedt zelf 3 keer op, maar er komt bijvoorbeeld ook een barbershop quintetje.
1: Zijn dan weer afvaardigingen vanuit het koor?
2: Eén van die barbershopleden zit in het koor.
1: Oh,
2: en de andere 4 niet. Ja.
1: Oh ja, en bijvoorbeeld ik zag staan Herman van Veen tribute.
2: Ja.
1: Is dat dan Tarantella?
2: Dat zijn 2 koorleden. Inderdaad, een alt die zingt en een bas die dan op een bas of op een piano begeleidt. Dus die gaan een aantal nummertjes van Herman van Veen doen. Ik doe zelf ook wat samen met Harry Hendriksen, jullie allemaal wel bekend.
1: Ja, hij appte me nog van de week. Van, komt,
2: met z'n
1: komt
2: twee,
1: Henry langs, wij gaan iets doen. Een vuurdoop noemde die het.
2: Ja, wij noemen onze troubadours en we gaan 60, 70, 80 jaar covers doen met z'n tweeën. Maar er is ook een chansons groepje, dus die gaan Franse chansons doen. Er komt we hebben een Oekraïens dameskoor uitgenodigd.
1: Vedana. Ja.
2: Dus daar zijn wij zelf ook heel benieuwd naar wat daaruit gaat komen. En een aantal kleine kwartetjes uit het koor zelf die ook gewoon tussen de bedrijven door optreden.
1: Wat Chicken Line Connection?
2: Chicken Line Connection, dat is dat barbershop groepje.
1: Oh, dat is dat verwacht je niet, die naam.
2: En de vrouw van het koorlid dat in die barbershop groep zit, Die speelt in een grote big band, Jala Fuzi. Die gaat ook acte de présence geven. En die gaan ook 2 keer een half uur spelen.
1: Heerlijk swingende band.
2: Van
1: is dat?
2: Alles en nog wat dus.
1: Ja, nog een klarinettentrio zag ik staan. Dus dat is weer iets heel anders. Ja, dat is instrumentaal dan.
2: Ja, ja, ja.
1: En ook bekend in deze omgeving. Ook wel regelmatig in andere programma's hier bij de Omroep geweest. De vertegenwoordigers van Keetje en Co.
2: Keetje en Co, ja.
1: Die hun eigen repertoire schrijven.
2: Klopt.
1: Ook.
2: Ja, ja.
1: Heel duo, plezierige inderdaad. Zomerse muziek.
2: Ja, heel fijn is dat. Ja,
1: ja. Ja.
2: Die komen ook.
1: Oké. Okay. Nou, dat is dan zeg maar er muzikaal te beleven. Is, ja. Zijn er nog dingen omheen voor kinderen te doen? Of
2: er is
1: eten,
2: een kabouterpad. Dat is dus een verrassingspad voor kinderen in het veld. Want we hebben het dus ook muziek in het veld genoemd.
1: Mm-hmm.
2: Er is koffie, er is thee, er is fris. Er zijn zelfgebakken taarten en koeken en zo. Dus aan de inwendige mens wordt ook gedacht.
1: Ja.
2: En het wordt misschien een beetje warm. Dat zijn de vooruitzichten. Maar ja, Makandra is een prachtig terrein.
1: Je kunt verkoeling opzoeken onder de bomen.
2: Je kunt verkoeling opzoeken. Ja. Je kunt een rondje lopen. Het is... Het belooft een mooie dag te worden.
1: Dat wordt het al sowieso door het programma dat je net
2: Zeker.
1: Hebt toegelicht, denk ik, Henny. Wat ik even wat verwarrend vond, op de ene plek zag ik staan, het is gratis. Op de andere stond 1 euro. En weer ergens anders las ik, een vrijwillige bijdrage wordt gewenst. Wat is het nou?
2: Het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
1: Ja, want jullie maken wel kosten, die moeten er ook uitkomen.
2: Ja, we maken wel kosten, maar we hebben ook het geluk dat we subsidie van de gemeente Ede hebben gekregen.
1: Dat is mooi.
2: Dus dat is ook heel fijn dat die ons daar ook in willen ondersteunen.
1: Ja. Nou, waar heb ik het met Henry over gehad? Over het zomerfestival wat plaatsvindt zaterdag 11 juli van 12 tot 5 uur op zorgboerderij Makandra. En de organisatie is in de handen van Tarantella. Henry Hagen heeft daar alles over toegelicht. Ik wens jou heel veel plezier volgende week zaterdag met het zomerfestival. En dank voor de toelichting.

0: Radio C, culturele berichten.
1: Ja, in deze uitzending hebben we allerlei gasten met activiteiten hier in de regio. Maar ik wilde nog een aantal even onder de aandacht brengen. Wat er de komende tijd nog te gebeuren staat hier wat verder weg. Een mooie landgoedwandeling in landgoed Otelaar in Barneveld. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli. Dus over een paar weken dus. Een mooie wandeling over landgoed Groot Otelaar. Het landgoed is een voorbeeld van hoe door particulieren een nieuw landgoed is ontwikkeld in de oorspronkelijke landbouwgrond. En tijdens de wandeling over interessante landgoed vertellen de boswachters over de historie van het gebied, de verandering van akkerland naar natuurgebied en de huidige beheer van het erfgoed. Hoewel het een relatief nieuw landgoed is, is er al heel veel te beleven en te zien. Online reserveren voor die wandeling op zaterdag 25 juli is mogelijk via glk.nl excursies. En het is dus 25 juli en het start om 2 uur. Dan zaterdag 29 augustus, al wat verder weg, dan vind je de dorpsloop Woudenberg vindt plaats. Een hardloop-evenement op het volledig afgesloten wielrenparcours in Woudenberg. Als onderdeel van de wielerronde Woudenberg. Volwassenen lopen 5 kilometer, kinderen kunnen kiezen uit 1 of 1,5 kilometer. En het parcours van 1700 meter wordt meerdere keren afgelegd, waardoor publiek langs de kant de deelnemers herhaaldelijk ziet passeren. En na de finish wacht een hapje en een drankje. En de wielerwedstrijden. Goed, dat kan allemaal via inschrijven op de website wielerrondewoudenberg.dorpsloop. Dan kunnen we de Grebbeberg ontdekken met gidsen van het Cunera-gilde. Ja, de Cunera-toren staat natuurlijk in Rhenen. En die laten je de Grebbeberg zien zoals je hem nog niet kent. Want de Greb is meer dan Ouwehands Dierenpark en de slag van 1940. Samen met die gidsen maak je dus een hele boeiende wandeling. En de ticketkosten zijn €2,50 voor mensen tot en met 12 jaar. En mensen die iets ouder zijn, €5,50. Wil je daaraan meedoen? Met die hele bijzondere dus Cunera-wandeling op zaterdag of woensdag 15 juli om 19:30 s'avonds. Ga dan even naar cuneragilde.nl activiteit Grebbeberg.

0: 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: De boekbespreking met Teunis Bunt.
1: De allerlaatste gast van dit seizoen. En in september zijn we weer terug. Zaterdag 5 september. Dus die eer heb jij, Teunis. Een maand geleden zaten we ook al hier bij elkaar. Dus ik vind het ook heel leuk om je weer te zien. Ik gaf het net al aan. Het boekje ligt voor je. Het boek bedoel ik. Mannetje van de krant. Geschreven door de zoon van Jan Blokker. Hè?
2: Ja, Jan Blokker junior. Historicus.
1: Jan Blokker junior. Ja, het is niet eens zo'n heel erg dun boek. Of dik boek bedoel ik. Heeft het inzicht gegeven wie hij is?
2: Ja, nou ja, ik denk dat je een biografie om verschillende redenen leest. Ten eerste wil je meer van die persoon te weten komen.
1: Ja.
2: Maar je krijgt ook altijd meer te weten over de vakgebieden waarin die zich bewogen heeft. En je krijgt natuurlijk een beeld van de tijd waarin die geleefd heeft. Mm-hmm. En mijn eerste associatie bij Jan Blokker zijn zijn columns in de Volkskrant.
1: Zeker, ja.
2: En ja, was toch altijd een van de eerste dingen die ik dan opzocht. Uh-huh. En dan altijd belangrijk om wat hij zei, maar ook om hoe hij het zei. Een beetje mopperig en toch kon je erom glimlachen.
1: Beetje knorrig wel, hè?
2: Ja, maar je kon er wel om glimlachen, om de manier waarop het gezegd was enzovoort. Maar die man die heeft veel en veel en veel meer gedaan. Nu had iedereen die zich erin stortte, had natuurlijk een biografie kunnen schrijven. Maar ja, als een zoon dat doet, dan is dat nog wel een keer wat anders natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja, dat is heel dichtbij. Ja. En dan zie je ook de andere rol, de vaderrol misschien.
2: Ja. Ja.
1: Kan ik me voorstellen. En was hij thuis nou ook een beetje de type waar je ook een indruk van had uit zijn columns?
2: Nou, het eerste hoofdstuk heet Stilte, vader werkt. En dus, dat was natuurlijk wel zo. Die man zat heel veel op zijn studeerkamer. Maar hij is toch ook een goede vader geweest.
1: Ja.
2: En, want dat zie je ook helemaal aan het slot van het boek. Dan zegt die Jan Blokker junior: er is niet één Jan Blokker, er zijn er velen. En ze waren allemaal mijn vader. En dus zijn vader ook op verschillende manieren meegemaakt. Maar zeker tegen het einde van zijn leven, nou, overdrijf ik een beetje, maar het is wel in het laatste stuk van zijn carrière.
1: Hmm.
2: Toen heeft Jan Blokker ook samen met zijn zoons Bas en Jan junior een paar heel succesvolle boeken gemaakt aan de hand van schoolplaten. De eerste was Het Vooroudergevoel, met allemaal historische schoolplaten waar ze over schreven met z'n drieën.
1: Ja.
2: En later hebben ze dat ook gedaan over Bijbelse schoolplaten. Er was eens een God, heet dat. En nou ja, dat is natuurlijk ook heel erg leuk om je vader ook op zo'n zakelijke manier mee te maken.
1: Ken je die boek ook? Die heb je ook gelezen?
2: Nou, ik heb Er was eens een God, ligt bij mij in huis.
1: Ja.
2: Ik ben nog steeds van plan om het te gaan lezen. Het ziet er prachtig uit, heel groot formaat.
1: Ja,
2: zodat die
1: ja.
2: platen ook heel goed uitkomen. Maar ik moet hem nog gaan lezen, ja.
1: Okay.
2: Ik heb er wel zin in.
1: Ja, ja, nu ja. zeker, denk ik, ja. nu je de biografie
2: ja, ja,
1: gelezen
2: ja, zeker,
1: hebt.
2: Want het is gewoon een interessante man. Hij begon eigenlijk gewoon als schrijver. Hè. Zijn eerste publicatie was een novelle, een roman, Séjour. En dat was heel succesvol. Hij kreeg er meteen een prijs voor, de Reina Prinsen Geerlichtsprijs in 1950. De vorige winnaar van die prijs was Gerard Reven met De Avonden.
1: Niet de minste.
2: Ja, dus daardoor leerde hij Reven ook kennen. Want
1: ja.
2: Ze kwamen samen bij mevrouw Prinsen Geerlichts. En hij heeft nog een paar van dat soort boeken geschreven. Nou, en toen is hij uiteindelijk eerst bij het Parool terechtgekomen bij Simon Carmichelt.
1: Een stukje schrijver, zeg
2: maar. Ja, en Carmichelt die vroeg hem om filmrecensies te gaan schrijven.
1: Ja.
2: En dat moest eigenlijk nog een beetje uitgevonden worden, hoe je dat dan moest doen.
1: Okay.
2: Dus hij was een heel fanatiek filmkijker. Dus hij ging heel veel naar de bioscoop. Dus hij heeft dat op zich genomen. Hij is later overgestapt naar het Algemeen Handelsblad. Daar werd hij filmredacteur. Hij kreeg een televisieprogramma bij de VARA, waarin hij over film sprak. Dus hij heeft heel veel van films meegemaakt. Hij is ook naar festivals in Cannes geweest en dat soort dingen. Dus
1: oh, okay.
2: hij wist heel veel op dat filmgebied. En later ging hij ook scenario's voor films schrijven.
1: Ja, ja, dat wist ik. Ja. Maar het eerste wist ik niet, wat je nu vertelt.
2: Van Varen, de beroemde film van
1: Bert Haanstra
2: met Albert Molder en Giethoorn, met dat harmonieorkest dat ruzie krijgt en dat een hele strijd en uiteindelijk komt toch alles goed. Nou, een hele grappige film, 1958. Daar heeft hij het scenario van geschreven, maar ook van Eline Veren en van de komst van Joachim Stiller en nog meer van die film.
1: Ja.
2: Nou, dat wist ik allemaal niet, dat hij al die scenario's geschreven had. Maar hij zat toen natuurlijk ook Eerst bij het Parool, toen bij het Algemeen Handelsblad. Heel erg in die krantenwereld. Hij ontmoette allerlei mensen. Bij Algemeen Handelsblad was dat Harry Moelis en Henk Hofland die hij daar tegenkwam. En wat ook heel erg leuk is, misschien is het nog maar ergens te vinden. Toen zij al oud waren, die drie. Moelis, Hofland en Blokker. Toen zijn ze geloof ik elke 10 jaar hebben ze een gesprek gehad. Een soort interview ook. Mm-hmm. In volgens mij een Haagse Post. Mm-hmm. Over om terug te blikken, maar ook over om de tijd te peilen. Nou, dat was echt wel boeiend om die.
1: En dat is alleen in de krant verschenen, daar is geen boek van verschenen, begrijp ik.
2: Nee, dat weet. Nee, niet dat ik weet. Misschien is het wel zo, misschien heb ik het gewoon over het.
1: Waarschijnlijk het op de website van Delver wel terug te vinden.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Daar vind je veel oude krantenartikelen terug.
2: Nou, en door die filmrubriek bij de VARA was die ook op tv. En daar was hij ook nog betrokken bij het programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Een satirisch programma.
1: Legendarisch, ja. Met Mies Bouwman.
2: Ja, met de brave Mies Bouwman die later een hele andere kant op ging. Maar ook met Dimitri Frenkel-Frank, met Rinus Ferdinandus. Ook met Gerard Reven trouwens, die zat er ook bij.
1: Klopt.
2: En later wordt hij bij de VPRO eindredacteur televisie. En het blijkt dat hij dat soort dingen, dat kon hij heel goed. Later ging hij naar de Volkskrant, werd hij ook adjunct hoofdredacteur, heeft hij gezegd, doe ik 5 jaar.
1: Ja.
2: En hij kon heel goed met mensen gaan praten en kijken waar het heen moest. De goede mensen aantrekken daarvoor. En dat beeld, ik zie het nog voor me als dat beschreven wordt, dat hij dan bij iemand bij het bureau gaat zitten, met zijn kont in de prullenbak en dan een hele tijd gaat praten met zo iemand.
1: Kortom, een eigenlijk veel veelzijdiger man als dat je zou denken op basis van de stukjes waar hij bekend voor geworden is.
2: En hij moet gigantisch hard gewerkt hebben. Dat kan bijna niet. Als je zoveel.
1: Heel veel informatie is in het boek te vinden. We moeten afsluiten, want ik ga nog jouw zomerplaat draaien.
2: Het leest ook heel lekker. Teunis. Dat wil ik ook wel even zeggen. Dus je kunt gerust meenemen op vakantie.
1: Oké, dat is dus een tip van onze boekenman Teunis Bunt. Mag ik jou bedanken voor. We hebben het gehad over Mannetje van de Krant, de biografie van Jan Blokker.
2: Ja.

0: Radio C, culturele berichten.
1: Ja, in deze uitzending hebben we allerlei gasten met activiteiten hier in de regio. Maar ik wilde nog een aantal even onder de aandacht brengen. Wat er de komende tijd nog te gebeuren staat hier wat verder weg. Een mooie landgoedwandeling in landgoed Otelaar in Barneveld. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli. Dus over een paar weken dus. Een mooie wandeling over landgoed Groot Otelaar. Het landgoed is een voorbeeld van hoe door particulieren een nieuw landgoed is ontwikkeld in de oorspronkelijke landbouwgrond. En tijdens de wandeling over interessante landgoed vertellen de boswachters over de historie van het gebied, de verandering van akkerland naar natuurgebied en de huidige beheer van het erfgoed. Hoewel het een relatief nieuw landgoed is, is er al heel veel te beleven en te zien. Online reserveren voor die wandeling op zaterdag 25 juli is mogelijk via glk.nl excursies. En het is dus 25 juli en het start om 2 uur. Dan zaterdag 29 augustus, al wat verder weg, dan vind je de dorpsloop Woudenberg vindt plaats. Een hardloop-evenement op het volledig afgesloten wielrenparcours in Woudenberg. Als onderdeel van de wielerronde Woudenberg. Volwassenen lopen 5 kilometer, kinderen kunnen kiezen uit 1 of 1,5 kilometer. En het parcours van 1700 meter wordt meerdere keren afgelegd, waardoor publiek langs de kant de deelnemers herhaaldelijk ziet passeren. En na de finish wacht een hapje en een drankje. En de wielerwedstrijden. Goed, dat kan allemaal via inschrijven op de website wielerrondewoudenberg.dorpsloop. Dan kunnen we de Grebbeberg ontdekken met gidsen van het Cunera-gilde. Ja, de Cunera-toren staat natuurlijk in Rhenen. En die laten je de Grebbeberg zien zoals je hem nog niet kent. Want de Greb is meer dan Ouwehands Dierenpark en de slag van 1940. Samen met die gidsen maak je dus een hele boeiende wandeling. En de ticketkosten zijn €2,50 voor mensen tot en met 12 jaar. En mensen die iets ouder zijn, €5,50. Wil je daaraan meedoen? Met die hele bijzondere dus Cunera-wandeling op zaterdag of woensdag 15 juli om 19:30 s'avonds. Ga dan even naar cuneragilde.nl activiteit Grebbeberg.

0: van 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Heeft Hamas

0: Was gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt.

0: vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en

0: allerlei sportcultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws

Een hele goede avond. Je kunt wel luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond gaan we luisteren naar bewerkingen over het Onze Vader op het kamorgel van de Grote Kerk in Dordrecht. Het kamorgel, dat is gebouwd in 1859 door de Rotterdamse orgelmaker Willem Hendrik Kam. Het bouwde het orgel in de oude kas uit 1671. Het instrument telt dan 51 stemmen, verdeeld over 3 klavier en een pedaal. 8 jaar later voert de firma Betts Witte herstelwerkzaamheden uit. En na een grootscheepse restauratie van de Grote Kerk in 1902-1939 vindt een grotere restauratie plaats van het orgel, uitgevoerd door de firma Gerrits van Leeuwen uit Leiden-Dorp. Het speelmechaniek blijft echter een zwak punt van dit orgel. Tegelijk met de restauratie van de kerk ondergaat het orgel in 1986-1987 een deelrestauratie door de firma Ernst Leeflang te Apeldoorn. Later in 2007 begint orgelmaker Rijl aan een conserverend herstel. Diverse dingen worden hersteld en in orde gebracht. En thans is de speelaard van het orgel goed en natuurlijk te noemen. De stadsorganist van Dordrecht, Cor Adesh, studeerde orgel bij Piet Kee aan het Zwelik Conservatorium in Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding improvisatie bij Bert Martler aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Sinds 1998 is Cor Adesh organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk. In 2007 werd hij benoemd tot stadsorganist van Dordrecht, ook tijdens de ingebruikneming van het nieuwe Barg-orgel wat toen gebouwd is. We gaan luisteren naar een variaties van Bert Martler en wel over het Vater Unser in Himmelreich.

volgende werk wat we gaan beluisteren is een partita over het gebed des Heren. Het bestaat uit 7 delen. Onze Vader in de hemelen, zij het uw naam worden geheiligd. Tweede, uw koninkrijk komen. Het derde, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Het vierde, geef ons heden ons dagelijks brood. Het vijfde, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het zesde, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En het zevende, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het werd gecomponeerd door Piet Post, geboren in Amsterdam 1919 en overleden in Leeuwarden op 60-jarige leeftijd in 1979. Zijn muziekopleiding startte hij in 1939. Hij begon aan een studie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jacob Bijster en Anton van der Horst. Hij ging later naar Leeuwarden, waar hij organist werd aan de Grote of Jacobijnenkerk in Leeuwarden. Hij werd ook dirigent van het Toonkunstkoor en begon met lesgeven aan de Kweeschool sinds 1970 aan het Leeuwarden Muziekinstrument en vanaf 1973 aan de Muziekpedagogische Academie in de Friese hoofdstad. We gaan dus luisteren naar Corradish op het Kamorgel in het werk van Piet Post.

Dat was dan Coradege op het Kamorgel in de Grote Kerk in Dordrecht. De techniek was in handen van Harro Timmerman, samenstelling Anton Kanus en uw presentator vanavond, Kees Quint. Aanstaande zondag om 8:30 morgens kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Wat fijn afgestemd hebt op Zingend Geloven. Ja, Zingend Geloven, het is altijd weer een programma waar je dan weer met plezier naar uitkijkt. Zeker als je het mag gaan samenstellen. Dan zoek je dus een programma bij elkaar. Wat ga ik nu dit jaar doen? Of deze week doen? En deze week is het de Psalmen. En daar zijn we mee begonnen, Psalm 86. En we gaan nu luisteren naar Psalm 122. En dan, als het goed gaat, Psalm 25, Psalm 66. En het laatste blokje van deze is Psalm 134. Ik wens u veel luisterplezier.

Ja, luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van dit mooie blokje met psalmen. Ik heb ook bewust nu voor de psalmen gekozen, omdat dat ligt me zo aan het hart. Ik vind ze mooi en je kunt ze eigenlijk altijd zingen. En dat wens ik u ook toe, dat u vanavond bij de radio zit en dat u kunt zeggen, heerlijk, ik kan meezingen. En dan ga ik ook niet langer praten, want u wil zingen, dus we gaan weer verder zingen. We gaan luisteren naar Psalm 68. Vervolgens luisteren we naar Psalm 105. En als laatste van dit blokje, Psalm 43.

0: Ja, luisteraars. En zo hebben we weer een blokje met mooie psalmen achter de rug. Ja, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik in ieder geval wel. We gaan nu luisteren naar een meditatie van dominee voor haar. En dat is naar aanleiding van Lucas 17, vers 11 tot en met 19. En dat draagt als titel Dankbaarheid. En aansluitend van deze meditatie gaan we luisteren naar psalm 150.
1: Vandaag horen we een gedeelte uit het evangelie naar Lucas, namelijk Lucas 17, de versen 11 tot 19. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar in een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven een stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Dit gedeelte uit het Lucas-evangelie werd door het ecumenisch leesrooster gesuggereerd voor de kerkdienst op Dankdag. Die wordt niet overal meer gehouden, maar ook als er geen dienst op de dag zelf is, wordt er toch vaak op de zondag daarna aandacht aan besteed. Danken. Het gaat ons niet altijd vanzelfsprekend af. Vaak benoemen mensen hun welvaart of hun welzijn als eigen prestatie. Het besef dat dingen niet vanzelfsprekend zijn, is vaak ver te zoeken. Het verhaal speelt zich af terwijl Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Op weg naar de ultieme confrontatie met de religieuze en politieke leiders. Vanuit die leidende elite wordt neergezien op zowel Galilea als Samaria. En in deze lezing zijn er in het grensgebied van Samaria en Galilea 10 melaatsen. En wie melaats is, staat buiten de samenleving. Je moet je ver houden van iedereen. En als je iemand ziet komen, roep je: onrein, onrein. Uit angst voor besmetting moet je bij mensen uit de buurt blijven. Deze mensen roepen iets anders. Jezus, meester, heb medelijden met ons. En Jezus hoort hun roep. Hij hoort hun wanhoop, hun verlangen. En hij zegt hen zich te laten zien aan de priesters. Ze gaan. En onderweg werden ze gereinigd, genezen. En dan komt er 1 terug. Een Samaritaan. En hij valt aan Jezus' voeten en looft God. Hij dankt voor de nieuwe koers die zijn leven heeft gekregen. Hij, 1 van de 10. De andere 9 zijn uit het zicht verdwenen. Maar juist deze man, de meest verachte, een Samaritaan immers, komt terug en looft God. Opnieuw laat Lucas zien dat Samaritanen die door de Joodse elite worden veracht, er voluit bij horen. Net zoals eerder in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dankbaarheid is niet vanzelfsprekend, maar wel nodig om te beseffen uit wiens hand je het goede ontvangt in je leven.

En wat gaat die tijd hard, luisteraars. Echt waar, als ik op de klok kijk, dan hebben we nog 10 minuten. En dan wil ik u niet verlaten zonder dat toch een dagtekst te lezen. En deze keer is die uit Jesaja 43. En daar staat, vergeet niet wat vroeger was. Let niet op wat er gebeurd is. Zie, ik ga iets nieuws doen. Nu groeit het op. Ziet u het niet? En dan wil ik u heel hartelijk danken voor het luisteren. We gaan dadelijk nog naar een drietal psalmen luisteren. Ik wil Harro danken voor zijn technische ondersteuning. En als u gedacht heeft, hé, wat is er met mijn radio aan de hand, want ik hoor even niks. Dat had gewoon te maken met het falen van de techniek. Helaas. Nou, lieve luisteraars, ik wens u alvast een goede nacht. En ik hoop tot de volgende keer.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Conny Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
3: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

kan toch geen toeval zijn. We hoorden Pjotr en Dwight Dissels met het lied Mijn Stem. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers luisteren die afgelopen week zijn uitgekomen, waarvan je juist dus al de eerste gehoord hebt. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren, ik vind het zelf al, voor mij is het een feestje en ik hoop voor u ook. Het is namelijk zo dat afgelopen vrijdag Switchfoot een heel nieuw album heeft uitgebracht. En ja, eigenlijk zou ik het liefst het hele album nu in één stuk laten horen. Maar dan houden we heel erg weinig variatie in de artiesten natuurlijk. Dus dat zal ik maar niet doen. Maar ik ben in ieder geval heel enthousiast over het album. Dus we gaan deze uitzending twee nummers luisteren van het album. En nu de eerste alvast. We gaan luisteren naar Switchfoot met het lied Beautiful Life van hun nieuwe album Forever Now.

De Afters met een nieuwe nummer, It's Gonna Get Better. Dan mogen we doorgaan met een nieuw nummer van Graham Jones samen met Sam Bowman. We gaan luisteren naar het lied No Not One.

Love and the Outcome met een nieuwe nummer, Come Thou Found. Dan mogen we nu gaan luisteren naar een nieuw nummer van John van Duysen samen met Citizens. We gaan luisteren naar het lied Joyful Noise.

0: you want to mix it right now?
1: Yeah.
2: Right. Wow. This is crazy.
0: Let's drop it next Friday.
3: Let's drop it this Friday.
4: Forrest Frank met zijn nieuwe nummer The Truth Will Set You Free. We gaan nu luisteren naar een nieuw nummer van Heart and Strings. We gaan luisteren naar een nieuw nummer dat ze hebben uitgebracht, genaamd Peach Sand.

Paris Cherries samen met Aaron Cole met het nieuwe nummer God Did. Dan gaan we nu door met het tweede nummer wat we zouden gaan luisteren van het nieuwe album van Switchfoot. We gaan luisteren naar YFWYA, dat staat voor You Forgot Who You Are.

David Leonard met zijn nieuwe nummer The Day Is Coming. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is van een lied van Riley Clemens. En we gaan luisteren naar haar nieuwe lied Spiritually Stronger.

George Wilson met zijn nieuwe nummer Do It Scared. Dan gaan we nu luisteren naar een nummer van een artiest die ik pas vandaag heb gevonden. Maar hij heeft pas twee nummers uitgebracht, allebei binnen de afgelopen maand. Dus ja, ik dacht dan kunnen ze ook gewoon bij de nieuwe nummers. Dus daar gaan we nu naar luisteren. We gaan luisteren naar de artiest Waymaker met zijn nummer Holy Forever.

nog een nieuwe artiest die ik niet kende, namelijk Lion Saddle samen met Rave Jesus met het nieuwe nummer Ravens and Doves. Dan mogen we nu gaan luisteren naar een nieuw nummer van de Zweedse band Lindy. We gaan luisteren naar een nieuwe nummer, Messed Up Messenger.

Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
1: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
2: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
3: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
4: Wordt een lange reis?
3: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

De zusjes. Zo, pardon. De zusjes van René met het lied Paint the Skies. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nieuw nummer van Bodhi. En we gaan luisteren naar zijn nieuw lied Go for Broke.

Waymaker met het lied More Than Able. Dat was het laatste nieuwe nummer waar we naar gaan luisteren deze week. We hadden deze week 21 nieuwe nummers. Dat is toch een stuk meer dan vorige week. Toen hadden we er maar 4. Nu is het toch ruim de helft van het programma. Maar nu gaan we in ieder geval door met de rest van het programma. Te beginnen met A Gripper's Revolution met hun lied Senses.

Mercy Me met een nummer You Found Me. Dan gaan we door met het volgende nummer en dat is een nummer van One Common. We gaan luisteren naar een lied Wanna Be Like You.

Ann Wilson met het lied Strong. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Sarah Reeves. En we gaan luisteren naar het lied Details uit de Ivory Sessions.

Fucking Country met een lied Fine Fine Life. We zijn alweer aangekomen bij de laatste drie nummers van deze uitzending. En we gaan nu luisteren naar For All Seasons met de nummer Higher.

Damascus en Rokus Maasland met het lied Lichtdragers. Je hoort het al aan de muziek. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u weer van harte bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Net als altijd zal ik weer de afspeellijst bijwerken met de nummers die gedraaid zijn in deze uitzending. Die kunt u vinden op de Instagrampagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje dus naar een afspeellijst waar alle nummers in staan die gedraaid zijn in deze uitzending, mocht u er nog een terug willen luisteren. Het zou kunnen dat ik dat vergeet of dat het iets later gebeurt gezien deze uitzending één dag eerder opneem. En dus morgen rond 10 uur 's avonds misschien een beetje afgeleid ben met waar ik daarmee bezig ben. Maar ik zal mijn best doen om eraan te denken. Dus, ja, dat. Mocht u nog feedback hebben over het programma of verzoeknummers die u zou willen horen, dan mag u die ook via diezelfde pagina indienen. En ja, dan komen ze waarschijnlijk in een toekomstige uitzending terecht. Wat wil ik verder nog zeggen? Ik had volgens mij nog iets. Ik weet het niet meer. Nou ja, in ieder geval nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wil u nog een hele gezegende week toewensen. En als laatste nummer om het programma af te sluiten gaan we luisteren naar Selah met hun lied God is overal. Tot volgende week.

0: IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Fred.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen